0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Misschien wel een dag dat je vandaag iets heel leuks gaat doen. Of misschien wordt het wel zo'n dag dat je denkt, ja, deze dag voelt eigenlijk precies hetzelfde zoals al die andere dagen. Tenzij je jarig bent natuurlijk, hè. Want je verjaardag komt maar één keer per jaar voor. En misschien is dat dus vandaag wel. Dan gaan we straks lekker voor jou zingen. Doen we altijd om 7:30. Dus zet die radio dan vast wat harder. En dat gaan we niet alleen doen. Nee, we gaan vandaag natuurlijk nog veel meer leuke dingen doen. Zo komt de Sprookjesboom straks voorbij. We gaan even lekker met z'n allen ontbijten. Ik weet namelijk dat een aantal luisteraars altijd precies klaar voor zitten voor die lekkere ontbijttip. En natuurlijk, ja, ook vandaag weer op donderdag maak je weer kans op een hele leuke prijs. Ik ga nog niet verklappen wat het is, want misschien weet je het eigenlijk al omdat je die andere dagen ook geluisterd hebt. En anders is het gewoon één grote verrassing. Dat is af en toe ook wel weer eens leuk, hè. Maar die grote verrassing van die prijsvragen, die hoor je dan zometeen om, wat is het, ongeveer 7:50, over een klein uurtje. Dus laten we maar eerst eens even iedereen gaan wakker maken. Dat gaan we doen vandaag met muziek van Kinderen voor Kinderen.

0: Nou, lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjestronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Nou, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel! De reus is bezig van je schat te stelen!
6: Ja, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud!
6: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven!
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
6: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wil.
1: Ja,
2: ik
1: maar...
2: weet al hoe dit verhaal afloopt.
6: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

dansmuziek van K3 op Hallo Kids Radio. Ja, en misschien heb je het al gezien, hè? Marten is inmiddels met een zwangerschapsverlof. Dus dat betekent dat ze even een lekker tijdje rust mag hebben totdat de baby is geboren. En Klaasje die gaat haar vervangen. Inmiddels heeft ze al een aantal voorstellingen van Doe en Roosje erop zitten. Ze zei vooral in het interview dat ze zei, ja, ik moest vooral even wennen aan die pruik, want ik ben normaal gesproken blond. Maar ja, ik vervang Marten, dus dan krijg ik die hele mooie zwarte pruik op, omdat dat natuurlijk de uitstraling is die Marten heeft met die mooie groene jurk aan. Maar ze vindt het wel heel leuk om weer even tijdelijk terug te zijn in K3. Dus ik dacht, weet je wat, net hebben we K3 gehad op Hallo Kids Radio. Maar die musical Doe en Roosje die draait nog tot en met eind augustus in Plopsaland in het theater. Ja, ik ga er binnenkort ook naartoe. Ik heb er al heel veel zin in. Ik heb ook al geprobeerd niet te veel op social media te kijken, want ja, dan kan je bijna alles al zien. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk natuurlijk, want je wil juist verrast worden in het theater. Maar ja, er zijn heel veel liedjes in die musical van Doe en Roosje die ze dus ook weer doen. Ook van toen, 20 jaar geleden. En ja, wat was mijn favoriet toen? Dat was toen het liedje wat ging over die 10e verjaardag van Doe en Roosje.

0: Ja, een hele leuke sport natuurlijk. Alleen wel misschien een beetje warm om af en toe te doen. Vooral zo met deze temperaturen van deze week. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even meedansen op een liedje. En daarna weer even gaan zitten. En dan straks weer gaan meedansen. En dan maar even zitten. Vind ik helemaal niet erg.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Tijd voor de platenkast muziek van Taylor Swift. We gaan naar 2019. Want toen had Taylor Swift een bijzondere samenwerking. Met namelijk niemand minder dan Brandon Urie. En misschien dat je denkt, ja, maar die meneer die ken ik niet. Ja, zou ook wel kunnen, snap ik ergens ook wel weer. Want een tijd geleden had je de band Panic at the Disco. Dat zou, dat was een grote doorbraak. Iedereen dacht, nou, die gaan keiveel hits scoren. Alles erop en eraan. Nou, dat werd eigenlijk het liedje High Hopes. En daarna stortte het een beetje in. Daarna hebben ze eigenlijk geen hits meer gemaakt. Maar de zanger van die band Panic at the Disco was dus Brandon Urie. En die heeft nog wel een grote hit gehad samen met Taylor Swift. Want Taylor Swift maakt eigenlijk helemaal niet zoveel samenwerkingen. Dat deed ze altijd heel, heel, heel af en toe. En in 2019 maakte ze dus een uitzondering. Daar kwam het liedje uit Me. En die ga je zo meteen horen op Hallo Kids Radio. En het grappige is nog, leuk feitje. Toen ze deze videoclip aan het opnemen waren, hadden ze expres de muziek uitgezet. Ja, want er deden zoveel dansers mee. Ze waren bang dat misschien iemand stiekem wat deed opnemen. Zodat er al het liedje werd gelekt nog voordat Taylor Swift het zelf officieel kon uitbrengen. Dus ja, dat lijkt me toch wel gek hoor. Dan ben je dus aan het dansen in een videoclip die dus wordt opgenomen zonder muziek. En ze waren aan het lipzingen. Dat lijkt me toch wel heel erg moeilijk.

Alweer een dansliedje op de radio. Ja, ik dacht, ik heb er even zin in. Is toch leuk om even lekker zo te dansen in de vroege ochtend. Maar wat ook leuk is, is om mee te doen met de prijsvraag. En het is vandaag al dag nummer 4, namelijk donderdag, dat je alweer kans kan maken op die mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Die hele mooie blauwe. Dus ik zou zeggen, ga daar klaar voor zitten. Want het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag gaat hij over iemand die op de radio praat. Want de vraag van vandaag is: hoe heet iemand die praat op de radio? Dus ja, hoe heet mijn beroep bijvoorbeeld? Hè? Hoe heet dat precies? Ben je dan A, een kok? Of ben je dan B, een dokter? Of ben je C, een DJ? Dus hoe noem je iemand die praat op de radio als het beroep? Is dat A, een kok? B, een dokter? Of C, een DJ? Nou, volgens mij niet zo'n hele moeilijke vraag. Want wij bij Hallo Kids Radio geven regelmatig het antwoord op deze vraag. En dat zal vast en zeker straks nog wel een paar keer voorbij komen. Dus je moet gewoon eigenlijk extra goed luisteren. Want als jij die mooie rugzak wil winnen, die mooie blauwe van Hallo Kids Radio, dan heb je nog 2 dagen. Alleen vandaag en morgen nog om daar kans op te maken. Dus weet jij het goede antwoord op de vraag: hoe heet iemand die praat op de radio? Stuur dat dan in via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want elke dag willen we natuurlijk zo'n mooie rugzak weggeven. Dus misschien ben jij vandaag wel aan de beurt.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Een paar minuten over zeven. Dus ja, ik denk dat je nu langzaamaan toch wel wakker begint te worden. Het helpt natuurlijk wel dat het al lekker lang licht is buiten. Dat maakt het altijd wat makkelijker om wakker te worden. Maar het is natuurlijk ook alweer stiekem bijna weekend. Ja, nou weet ik wel dat vandaag nog moet beginnen, hè, donderdag en dan ook nog vrijdag. Maar ja, daarna is het weekend. Kijk, ik ben altijd heel erg iemand die aan het aftellen is richting het weekend. Want dan mag je lekker uitslapen, kan je wat later naar bed. Ja, en dan ga je vaak ook wel leuke dingen doen die je bijvoorbeeld niet door de week kan doen. Ja, want ja, kijk, niet alles kan je natuurlijk door de week doen. Kijk, zwemmen wel bijvoorbeeld, hè, of je voetbaltraining. Maar misschien ga je binnenkort wel naar een hele leuke voorstelling. Of misschien ga je binnenkort naar de dierentuin. Of naar een attractiepark. Of mag je lekker blijven logeren. Ja, weet je, dat is toch altijd lastiger op een schooldag dan als je lekker weekend hebt. Toch? Ja, dat lijkt mij wel. Maar goed, er is nog geen weekend voor de deur. We moeten daar nog even 2 dagen voor naar school. Vandaag en morgen nog. En ik ga je ervoor zorgen natuurlijk dat je lekker naar school gaat met de leukste liedjes. Straks nog de superhit op Hallo Kids Radio. En, belangrijk, ik ga de prijsvraag natuurlijk ook nog een keer herhalen. Want het is al donderdag, dus je maakt nog 2 dagen kans op een hele leuke prijs. En straks ga ik je daar alles over vertellen. Maar nu gaan we even door met dit liedje. Want deze moeten we ook draaien, speciaal voor de ochtendshow. En er zijn heel veel luisteraars die de tekst kennen, want het liedje is al wat ouder. Maar ja, dat is alleen maar leuk, want die is speciaal voor ons gemaakt. Dus als je hem kent, doe mee, hè. Hij begint met, hey, dit is de ochtend.

0: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het door hebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen. En dan is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijft ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè, dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

Alles is Picobello. Daar zingt natuurlijk Luna Sabella over. En Picobello is ook onze superhit van deze week. Ik wilde bijna zeggen een superhit. Nee, met een letter S. De superhit van deze week is van een groep die nog niet zo heel lang muziek.

0: Philip. Ze hebben vorig jaar meegedaan aan het Junior Songfestival. En hebben daarna besloten om met z'n allen lekker door te gaan. Om met leuke liedjes te komen. Dus deze week extra vaak op Hallo Kids Radio. Hun nieuwste liedje, Stuck in the Middle.
1: Stuck in the Middle van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan

0: 3 met hun liedje TikTok Tobias. En ik heb meteen super hot vers van de pers nieuws over K3. Ja. Marty is nog niet bevallen. De baby zit nog gewoon in de buik. Nee, het gaat namelijk over nieuwe muziek. Want ze hebben gisteren namelijk aangekondigd dat er volgende week nieuwe muziek gaat komen van K3. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want het is namelijk een nieuw liedje, maar wel deels met de oude titel. Want hoe gaat namelijk het allernieuwste liedje van K3 heten? De zomer van Oja Lele. Ja, ik ben heel benieuwd. Ze hebben nog niks laten horen. Ze hebben alleen gezegd, nou, zo gaat de titel heten. Ze hebben er een mooie foto bij gemaakt. De zomer van Oja Lele. Vanaf volgende week kunnen we die gaan laten horen. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik denk dat de K3 binnenkort wel weer een keer de superhit te pakken heeft.
1: Volgens mij is er hier
0: een nieuwe superhit, die hoor je pas volgende week. Want de superhit van deze week hoorde je net nog op de radio. Maar nu is het de hoogste tijd voor iets anders. Namelijk muziek dat iedereen kent. Lang zal ze leven. We gaan straks zingen voor iedereen die vandaag jarig is op donderdag 28 mei. En ik ga eens even horen of ik een jarige Job kan bellen. Er staat namelijk iemand bij ons op de verjaardagskalender. Heeft zich nog niet zo lang geleden opgegeven om gebeld te worden. Dus ik ben benieuwd of de jarige Job ook al wakker is. Hallo, goedemorgen. Met Arnett en Mayoni van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die vandaag jarig is.
2: Ja, die hebben wij in huis.
0: Aha, kijk eens aan.
2: Ik zal hem even geven.
0: Aha.
2: Hij heeft net zijn mond vol.
0: De boterhammen moeten natuurlijk ook door, inderdaad. Absoluut. Of zitten we al aan de taart?
2: Zitten we al aan de taart, mees? Wat heb je in je mond?
3: Beschuit.
0: Oh, beschuit. Oh, dat is ook lekker natuurlijk. Dan moet je inderdaad even goed kauwen om dan je mond leeg te maken. Want beschuit is natuurlijk een beetje droog. Even kauwen. Ja, dat krijg je natuurlijk. Hè. We bellen natuurlijk op het moment dat je ook druk bezig bent met je ontbijt. Dus doe maar rustig aan, mees. Oh. We hebben alle tijd.
2: Hop.
0: Is je leeg? Ja, heel goed. Nou, zeg, Mees, want ja, ik bel jou niet voor niks. Jij bent vandaag jarig, toch?
4: Ja.
0: En hoeveel jaar ben je vandaag geworden, Mees?
4: 6.
0: 6. Kijk eens aan. Dan ga ik even gokken. Ik ben hier altijd heel slecht in, maar ga toch proberen. Mees, dan zit je nu in groep 2?
4: Ik zit nog in groep 2.
0: Ja?
4: Ik ga bijna naar groep
0: 3. Oeh, spannend. Bijna naar groep 3. En heb je dan al een keer zo'n oefendag gehad in groep 3? Of komt die nog?
4: Nee. Komt nog.
0: Die komt nog. Oh, spannend. Ja, het is toch wel even wat anders, hè? Van groep 2 naar groep 3. Want dan ga je straks leren lezen, leren rekenen. Waar heb je dan het meeste zin in? Wat zou je het liefste willen leren straks?
4: Leren lezen.
0: Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk, hè? En vooral ook dat je dan zelf de boeken mag uitkiezen en dat je niet alleen maar hoeft te kijken naar de plaatjes. Zeg maar, Mees, jij bent vandaag jarig. Nou, zat je lekker aan een beschuitje op je verjaardag. Heb je dan ook al cadeautjes uitgepakt?
4: Ja, één.
0: En wat zat er in het ene pakje?
4: Het was met vlaggetjes ingepakt.
0: Het was met vlaggetjes ingepakt, maar hoe kan dat dan? Je kan toch niet zomaar iets. Maar wat zat erin dan, in het vlaggetjespakket?
4: Een fiets.
0: Wacht even. Een fiets, dat kan je niet makkelijk inpakken. Jij hebt gewoon een fiets gekregen op jouw verjaardag. Wat gaaf. Mag je die straks ook meteen gaan gebruiken?
4: Nee. Ja,
0: Mees, voor iedereen die nou naar jou aan het luisteren is, dan weten ze allemaal meteen dat jij op een nieuwe fiets zit. Hoe ziet hij eruit? Als iedereen jou straks ziet fietsen, wat voor kleur fiets zien we dan voorbij komen? Is hij rood? Is hij blauw?
4: Ik ga even kijken.
0: Oh, even kijken. Ja, dat is een goeie. Ja, je hebt het pas net gekregen, dus dat moet je maar net onthouden natuurlijk, hè? Er wordt even gespiekt in de tuin. Hoe ziet de fiets er ook alweer uit die je gekregen hebt voor je verjaardag? Ja, je hebt hem pas net, dus dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Snap ik helemaal.
4: Zwart en blauwgroenig.
0: Zwart en blauwgroenig, zeg. Nou, dat ziet er hartstikke mooi uit volgens mij. Een echte stoere jongensfiets. Zeg, Mees, die ga je dan straks gebruiken. Maar ga je ook trakteren op school?
4: Ja.
0: En gaat het dan mee op de fiets?
4: Nee.
0: Oh, nee. Ja, kijk, ik weet, sommige fietsen hebben een mandje, maar jij hebt denk ik geen mandje. Nee. Nee, wat ga je trakteren, Mees?
4: Piratenbootjes.
0: Piratenbootjes? Hé, wacht even, maar een piratenbootje kan je helemaal niet eten.
4: Nee.
0: Maar jouw piratenbootjes kan je wel eten dan?
4: Ja.
0: Ah, en waar zijn die van gemaakt? Van beschuit?
4: Nee. Hoe heet die?
2: Eierkoeken.
0: Oh, dat is ook lekker. Eierkoeken, ja. Oh, en hoe weet je dan eigenlijk dat die piratenbootje is? Want misschien is het wel een andere soort boot. Staat dat erop?
4: Weet je, ik mocht zelf kiezen.
0: Oh, je mocht zelf kiezen. Ah, ja, kijk, wat had ook een dinosaurus kunnen zijn. Maar het is dus echt in de vorm van een bootje.
2: Piratenvlaggetje op, hè?
4: Ja.
0: Oh ja. Oh ja, dat is heel duidelijk. Dan kan iedereen zien, dat is een piratenboot. En niet een normale boot, nee, een piratenboot. Nou, dat is een lekkere traktatie, Mees. Eierkoeken, die vond ik vroeger ook altijd heel lekker om mee te nemen naar de basisschool. Zeg, maar Mees...
4: hoe het aan elkaar is geplakt.
0: Oh?
4: Doei, chocopasta.
0: Oh, lekker. Oh ja, chocola is ook mijn favoriet inderdaad. Maar geeft dat dan geen grote kliederboel? Dus alles dat ik al vastgeplakt is met chocoladepasta.
4: Nee.
0: Nee, oh, oké. Okay. Ja, nee, kijk, Mees, ik hoef niet zo vaak meer tractaties te maken. Dus ik weet het allemaal niet. Daarom moet ik het allemaal even vragen natuurlijk. Dat is belangrijk, want jij ziet natuurlijk jouw tractatie voor je neus. En ik hoor het alleen maar via de radio natuurlijk. Zeg maar, Mees, dan hebben we dus al besproken die hele mooie fiets die je gekregen hebt. We weten inmiddels wat je gaat tracteren. We weten hoe oud je vandaag geworden bent. Maar dan moeten we wel nog even een ander dingetje regelen, want... Wij willen natuurlijk met Hallo Kids Radio speciaal voor jou zingen, omdat je vandaag 6 jaar bent geworden. Nou hoorde ik mama al in de buurt. Is de rest ook al helemaal wakker om mee te kunnen zingen thuis? Ja? Oké, want dan zetten we de verjaardagsmuziek aan. Speciaal voor jouw verjaardag, omdat je vandaag 6 bent geworden. Oké, met z'n allen, hè?

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Mees van 6 aan de telefoon. Mees, ik wens jou vandaag nog heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En weet je wat? Ik dacht, na de jarige muziek doe ik gewoon even een piratenliedje voor jou erachteraan. Goed idee?
2: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Mees, heel veel plezier vandaag met je verjaardag. En tot de volgende keer op de radio. Tot de volgende keer, Mees. Doei, doei.

storm op zee. Ja, daar heeft Piet Piraat natuurlijk wel eens last van. Gelukkig hebben wij daar hier in de studio geen last van. Want als ik naar buiten kijk, dan zie ik dat de zon hartstikke mooi aan het schijnen is. Vandaag wordt het ook weer zo rond de 25 graden. En dat is een mooi moment. Zo na het hele korte weerbericht, wat niet heel veel anders is dan gisteren en eergisteren, denk ik dat het een goed idee is om de prijsvraag nog even te gaan herhalen. Want het valt me op dat tot nu toe iedereen die gewonnen heeft, die had een kapotte rugzak. Ja, dus misschien moet ik de prijsvraag maar gewoon een beetje anders stellen. Want we hebben hier een hele mooie rugzak van Hallo Kids Radio in de studio liggen. Hele mooie donkerblauwe. En als je denkt, ik kan wel een nieuwe rugzak gebruiken, want die van mij is stuk. Of je wil gewoon een reserve hebben, dat kan natuurlijk ook. En je rugzak hoeft niet stuk te zijn. Dan zou ik nog even meedoen met de prijsvraag. Want dit is ronde nummer 2. Dus dat betekent, we zitten al in de herhaling. Dus ik ga nog maar 1 keer laten horen, die prijsvraag. En hopelijk over een kleine, kleine 10 minuten tot kwartiertje. Dan hoop ik een winnaar aan de telefoon te hebben. Maar dan kan je even klappen. De prijsvraag van vandaag voor die mooie rugzak is niet zo heel moeilijk. Nee. Dus ik zou zeggen, doe nog even mee. Want de prijsvraag van vandaag gaat als volgt. Daar komt hij. Hoe heet iemand die door de radio praat? Of hoe heet iemand die op de radio praat? Dus wat is mijn beroep? Dat is eigenlijk de vraag. Ik ben nu lekker aan het presenteren. En de vraag is dus, wat is mijn beroep? Hoe heet iemand die op de radio praat? Is dat A, een kok? Of is dat B, een dokter? Of is dat C, een DJ? Dus hoe heet iemand die op de radio aan het praten is? Nou, zoals ik al zei, volgens mij niet een super moeilijke prijsvraag. Maar ja, kijk, als je nou denkt, ja, ik weet hem, en dan mag je hem heel hard naar de radio schreeuwen, maar dan komt hij hier niet in de studio. Nee, dus ik denk dat het handig is als je even het prijsvraagformulier invult, of via de Hallo Kids radiotelefoon een WhatsApp berichtje stuurt, of dat je even een mailtje stuurt met je naam, je telefoonnummer en je goede antwoord. Want ja, het is vandaag donderdag, dus vandaag maak je nog kans op die mooie rugzak, en morgen nog. En daarna, ja, dan zijn ze op. Ja, dus wil jij zo'n hele mooie donkerblauwe rugzak van Hallo Kids Radio winnen? Dan hoop ik dat jij het goede antwoord weet op de prijsvraag.

ook liedjes over voetballen draaien we op Hallo Kids Radio. En sterker nog, binnenkort gaan we er natuurlijk nog veel meer draaien. Want dan start het de WK voetballen. Ik ben heel benieuwd of Nederland een mooie beker mee naar huis neemt. Maar ja, dat weten we pas volgende maand. Want in de maand juni gaat dat van start. De platenkast van Arnoud. We moeten namelijk eerst nog even een paar rondjes platenkast afronden. Deze week namelijk muziek van Taylor Swift. En die heeft hartstikke veel muziek gemaakt. Is namelijk al begonnen in 2006. Moet je nagaan, dus die maakt al 20 jaar muziek. Heel veel leuke liedjes. En nou kreeg ik een berichtje. Ja, ik moest wel heel erg lachen, maar ik moest heel even nadenken waar het ook weer over ging. Dit was namelijk een berichtje van Maxime. En die zei... Papa had een goed idee. Namelijk het liedje van Taylor Swift met de geit erin. Dus ik moest heel hard lachen toen ik dat berichtje zag. Want ik moest eerst even nadenken. Hè, een liedje met een geit erin van Taylor Swift. Die is er toch helemaal niet? En toen dacht ik later. Oh. Ja. Er is één liedje. Wat een heel leuk liedje is van Taylor Swift. Hè? Daar niet van. Maar daar heeft ze af en toe zo'n uithaal. Zo'n oh, wow, wow. En daar heeft iemand toen voor de grap een keer een geluid van een geit onder gezet. Ja, en dat was op zich een heel leuk liedje. Maar daardoor werd het daarna ook wel een beetje bekend als het geitenliedje van Taylor Swift. Nou ga ik die versie niet laten horen. Want ja, dat is natuurlijk een beetje flauw. Want Taylor Swift heeft een hartstikke leuk liedje gemaakt. Dus we gaan de goede originele versie laten horen. Maar papa van Maxime... Ik vind wel slim dat je dat op die manier nog bedacht hebt. Want het zou me niks verbazen als je denkt... ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat liedje heet. Maar ik weet nog vanwege dat filmpje... dat dat toen een grote hit is geweest. Want het was namelijk alweer 2012 waar we het over hebben. 2012 kwam namelijk het liedje van Taylor Swift uit... I Knew You Were Trouble. Ja, en weet je wat? Ik ga hem gewoon aanzetten... en dan moet jij gewoon raden op welk stukje je dan af en toe een geit hoorde op YouTube.

0: maken. Woehoe!
1: Ja, het is altijd leuk natuurlijk om lekker naar zee te gaan. Want in Nederland hebben we heel mooi strand. Maar in Vlaanderen natuurlijk ook. Ja, en daar hebben heel veel mensen afgelopen weekend al gebruik van gemaakt. Toen met Pinksteren, toen het zo heel mooi weer was. Want toen stonden er allemaal files richting het strand. Ja. Maar files richting het strand zullen er nu niet zijn. Want het is een paar minuten voor 8. Dus het zal wel heel erg vroeg zijn als iedereen daar nu al naartoe gaat. En vooral als je hebt meegedaan met de prijsvraag. Want dan kun je veel beter in de buurt zijn van de telefoon. Want we gaan iemand bellen die heeft meegedaan. Spannend. Wie of wie krijg ik zo meteen aan de telefoon? Voor die mooie rugzak.
2: Goedemorgen, met
1: Isanne spreek je. Hallo, goedemorgen met Arnette Mayoni van de radio.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Die staat hier naast mij.
1: Aha, en wie is dat?
2: Wie ben jij?
3: Vianne.
1: Vianne, goedemorgen Vianne. Zeg Vianne, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
3: Zes.
1: Zes, dat is een mooie leeftijd. Dan ga ik hetzelfde proberen als net toen met de jarige Job, maar ik vind dat toch altijd moeilijk. Vianne, zit je dan nu in groep 3?
3: Nee!
1: Nee! Oh, zie je wel. Oh. Je zit nog in groep 2. Oh ja, ja, maar het is zo moeilijk. Gokken dit. Oké, dus jij gaat straks ook naar groep 3 dan?
3: Na de zomervakantie al.
1: Na de zomer, ja, dat is al bijna natuurlijk. En na de zomervakantie. Zeg, en Vianne, wat zou je dan graag willen leren in groep 3?
3: Om te lezen.
1: Om te lezen, ja, dat is natuurlijk wel hartstikke. Ga je dan later mama ook een keer voorlezen, bijvoorbeeld?
3: Nee, mijn kleine
1: zusje. Oh, dat vind ik ook. Je kleine zusje voorlezen. Oh, ja, dan kan je het beter inderdaad al vroeg genoeg leren.
3: Mama omdat mama heeft een baby in de buik.
1: Oh, ja, oh, maar dan heb je nog even tijd om het te leren, toch? Dat scheelt. Ja, maar.
3: In de zomer wordt ze al geboren.
1: Ja, maar de baby ga je toch niet meteen voorlezen als ze meteen er al is?
3: Nee.
1: Of ga je dan meteen op de dag dat ze geboren is meteen al... Want dan zit jij nog niet in groep 3, toch? Of kan je al een beetje lezen?
3: Ja, gisteravond geoefend.
1: Oh! Een beetje. Aha, maar Vianne, wat heb je dan gelezen? Waar ging het verhaal over?
3: Over diamanten.
1: Over diamanten, oeh, chic hoor. Ja, je kan natuurlijk als je straks al leert lezen, kan je alles lezen. Hè? Over dinosaurussen, over prinsessen, over diamanten, over de dierentuin. Maar Vianne, ik vind het super leuk om te horen dat jij straks naar groep 3 gaat. En dat je dus ook binnenkort een baby in huis hebt. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar eigenlijk bel ik natuurlijk voor wat anders, hè. Want ik bel eigenlijk voor de prijsvraag. Vond je hem moeilijk?
4: Je weet het heel goed, toch?
1: Ja. Weet je wat, Vianne, dan ga ik het veel makkelijker maken. Dan doe ik de vraag nog een keertje stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Let op, hè. Gaan we eens even horen of jij vandaag gewonnen hebt. De vraag is, hoe heet iemand die praat op de radio? Hoe heet dat beroep? Is dat A, een kok, B, een dokter of C, een DJ?
3: C, de DJ.
1: C, de DJ. Eens even horen of de winnaars muziek het daarmee eens is. Je hebt gewonnen! Yes! Nou, die rugzak voor groep 3, die hebben we alvast geregeld. Ja, want als je straks naar groep 3 gaat, dan moet er misschien wel veel meer mee. En dan kan zo'n mooie grote rugzak daar perfect bij horen. Zeg Vianne, ik ga met mama regelen dat ik precies weet waar die naartoe moet. En stuur jij dan een foto als je hem binnen hebt? Want dan kan ik wel even zien wat er dan allemaal wel niet ingaat straks. Hè? Als je naar groep 3 gaat, een mooie etui. En misschien wel je gymspullen, zonnebril.
3: Ja.
1: Ja? Nou, helemaal goed. Dan wens ik jou voor nu nog heel veel plezier van jij in groep 2. En dan zeg ik gewoon alvast binnenkort weer een keer op de radio. Want ik ben wel benieuwd wanneer dan straks de baby geboren is. Dat moet je dan wel even vertellen, hè?
3: Ja.
1: Ja, want dan hebben we een extra verjaardag voor op de verjaardagskalender natuurlijk. Ja, nou, Vianne, heel veel plezier vandaag. En wie weet tot de volgende keer op de radio.
4: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Doei, Vianne. Doei. Oh. Kijk eens aan, dat was Vianne van 6 op Hallo Kids Radio. Ja, is natuurlijk wel heel leuk, hè. Mag je straks naar groep 3 en dan is er straks ook nog een baby in huis. Dat je heel goed kan gaan voorlezen. Ja, want dat is wel belangrijk hoor, als grote zus.

Ik zit even te denken. Maar Fayenne is dus nu al aan het oefenen om grote zus te zijn voor het voorlezen. Nou ben ik ook altijd grote zus geweest. Maar ik kan me toch eigenlijk niet zo goed herinneren of ik wel eens heb voorgelezen. Oei. Nou goed, maakt niet uit. Inmiddels is mijn zusje natuurlijk ietsje ouder dan de leeftijd van een baby. Dus voorlezen voor haar is een beetje lastig. Maar liedjes draaien kan ik natuurlijk wel gewoon doen. En die bingomode die staat hier in de studio. Oei, ik zie dat ik wel een beetje gezellig lang met Fayenne heb gekletst. Want het is al 8 uur geweest. Ja. Moet ik even opletten zometeen met naar schoolalarm dat we niet iedereen te laat sturen. Want die bingomolen wil ik wel namelijk nog gaan gebruiken. Want we gaan hard slingeren voor een liedje van Kinderen voor Kinderen. Die hebben zoveel muziek gemaakt en die bingomolen helpt een beetje kiezen. Dus we gaan eens even... Oké. Nou, klepje zit er goed dicht. Gisteren schoot hij nog open, maar nu ging het helemaal goed. Nummertje 5 op de lijst. Dus even spieken, nummertje 5 op de lijst is... zitten we daar nog in? Het liedje gaat over de lente. Het is nu mei. Zitten we dan nog in de lente? Ja, toch? Ja, volgens mij begint de zomer pas halverwege juni. Dus dan klopt het nog. Dan gaan we namelijk nu luisteren naar Kinderen voor Kinderen met Lentekriebels.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
5: Ho!

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is het alweer donderdag 28 mei. We hebben het al druk gehad. Ik heb net Meesa aan de telefoon gehad. Die heeft vandaag een hele mooie nieuwe fiets voor zijn verjaardag gekregen. En ik had net ook Van Jenne aan de telefoon. Die ging er vandoor met die mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Die had ze gewonnen met de prijsvraag. Maar morgen maak je daar ook nog kans op. Dus als je denkt, ja, ik had hem graag willen winnen, dan heb je morgen nog maar één kans. En wat nou zo leuk is, Van Jenne die vertelde dat ze binnenkort een broertje of zusje krijgt. Want mama heeft een baby in de buik. In de zomer wordt hij hopelijk geboren. En ze was alvast aan het oefenen om te leren voorlezen als de baby er straks is. Maar het leuke is, toen kreeg ik daarna van heel iemand anders ook een berichtje. Ik kreeg namelijk een berichtje van Sammy en de papa van Sammy. Die zeggen, ja, wij hebben sinds kort er een broertje bij. Want ja, die is geboren namelijk in de maand april. En Sammy is nu officieel grote broer. Hij vindt het wel nog een beetje wennen. Maar ze luisteren inmiddels allebei naar Hallo Kids Radio. Kijk, nou, dat is dan toch wel weer mooi, hè? Ja, ja, hoe eerder de nieuwe luisteraars erbij komen, hoe beter natuurlijk. Hè? Want ik weet zeker dat Van Jenne later, als de baby wat ouder is, dat ze dan ook lekker staat te dansen op de muziek van Hallo Kids Radio. Want dat kunnen we natuurlijk wel regelen, leuke dansmuziek. Misschien in dit geval ook nog wel een leuke zomerse muziek. Want ik kreeg namelijk ook nog een ander berichtje van Lotte. Die zegt, hoi DJ Mayoni, wij gaan straks... Als de schooldag klaar is, gaan we met opa en oma een ijsje eten, omdat het zo'n warm weer is. Dus ze vroeg zich af of ik nog even een liedje kan draaien. Wat gaat over ijsjes, nog voordat ze naar school gaat. Dus Lotte, ik hoop dat ik dan nou nog op tijd ben. Want ik heb nog één liedje de tijd en dan gaan we met z'n allen naar school met het naar school alarm.
3: Hey, dit is de ochtend.
2: Ja, en liedjes over ijsjes. Daar zijn er een hoop van gemaakt.

0: ijsjes.
1: Nou, ik kreeg een berichtje van Lotte dat het nog net op tijd was, dat ijsjesliedje. Dus Lotte, straks na school heel veel plezier met opa en oma met lekkere ijsjes eten. Ik krijg er al honger van als ik eraan denk. Maar goed, het is nu helemaal geen tijd voor ijsjes. Nee, het is nu de hoogste tijd om een schoolalarm te gaan laten horen. Het is namelijk precies 8:15. Dat betekent dat je toch wel langzaamaan naar de fiets moet. Of misschien ga je wel lopend naar school. Mees, die is vandaag jarig. Dus die gaat bijvoorbeeld met zijn spiksplinter nieuwe fiets naar school. En dat is altijd belangrijk als dat even aangekondigd wordt. Ja, want dan weten de buren namelijk ook dat je op pad gaat. Dus vandaar dat wij zo'n hele grote mooie megafoon hier hebben in de studio. Is geen brandalarm, is echt een naar schoolalarm. Dus ik ga hem zo meteen laten horen. Gaat hij lekker veel herrie maken. Maar dan moeten we wel eerst even aftellen. Zodat we niet met z'n allen schrikken natuurlijk. Willen we niet hebben. Oké, let op. Hè. Gaan we aftellen van 5 naar 1. En dan ga ik hem aanzetten. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1. Naar

Dat was Ed Sheeran op Hallo Kids Radio. Die heeft natuurlijk ook al heel veel grote hits gehad. Hè? En een aantal daarvan hoor je natuurlijk bij ons op de radio. En wat je nog meer hoort, behalve muziek, zijn ook verhaaltjes. En zometeen is Sprookjesboom aan de beurt. En ik was eigenlijk wel even benieuwd of ze in het Sprookjesbos ook zo last hebben gehad van de warmte. Want ja, het was deze week hartstikke warm. Op sommige dagen zelfs boven de 30 graden. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik denk dat Sprookjesboom die dag wel extra dorst had. Dus ik ben benieuwd of we zometeen een verhaaltje gaan horen over de zomer. Of dat het misschien wel heel ergens anders over gaat.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf
2: Zo omgooien. Zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Ahmad, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kee.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, Ka?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Mm-hmm. Ja, en het schijnt dat die lui wammen ze daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Ja. Maar we hebben een probleem. Ka kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Ja, dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim bam beren. Weer niks. Jij komt als geroepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Ja,
2: goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet.
2: Mm-hmm.
5: En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja. Of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dank je wel, hoor.
2: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu... Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel ander.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Op uw plaatsen.

0: Is een goed idee, Bob.
1: Dat was een heel bekend liedje van Bob de Bauer hier op Hallo Kids Radio. En ik heb het al een keertje verklapt, hè. Maar K3 heeft groot nieuws. Er komt een grote nieuwe zomerhit aan. En niet zomaar eentje. Eentje met een titel die je vast wel een klein beetje zal herkennen. Want de titel heeft namelijk onder andere Oya Lele in de titel. Maar er zit nog een stukje voor. Want volgende week komt K3 met een nieuw liedje. Dat gaat heten De Zomer van Oya Lele. Hartstikke leuk natuurlijk dat ze dat al verklapt hebben. Alleen, ja, ze hebben nog niks van de rest verklapt. Dus je hoort nog geen muziek of wat dan ook. We hebben alleen tot nu toe een foto gezien met dus de titel daarop. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. Ik hoop een beetje zomers, want ja, het is natuurlijk deze week lekker warm geweest. Dus nou ja, kijk, zomerse muziek hebben ze vaak zat al gemaakt. Wat dacht je van Bikini Vol Zand? Of Mango Mango was ook een goede zomerhit. Of De Zomer van Liefde. Dus K3, ja, die kan het wel. Alleen, ja, ik kan hem dus nu nog niet laten horen. Dat gaat niet, want het liedje is nou nog niet af. Dat horen pas volgende week. Maar ik kan wel een ander leuk zomersliedje laten horen van K3. Om in ieder geval alvast even in de stemming te komen.

0: Dat was onze superhit van vorige week. Shakira met Die Die. Een heel leuk liedje wat gemaakt is speciaal voor het WK voetbal. Dat staat op het punt om te gaan beginnen. Namelijk volgende maand al. En ja, het is sneller juni dan dat je denkt. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe gaan we dat doen als Nederland zijnde? We mogen in ieder geval meedoen met het WK. Maar ja, het zou natuurlijk leuk zijn als ze de beker mee naar huis halen. Maar ja, er zijn ook een hele hoop andere landen die ook hartstikke goed zijn in voetballen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ik vind het ook altijd lastig, hè. Want ik weet niet hoe dat met jou thuis is, maar als Nederland dan op een gegeven moment niet meer meedoet, als ze zijn afgevallen, ga je dan nog steeds naar de wedstrijden kijken? Om te kijken wie er dan uiteindelijk met die beker vandoor gaat? Of zeg je dan, nee, maar als Nederland niet meer meedoet, dan stop ik ook met kijken. Want ja, de beker gaat dan toch niet meer mee naar huis. Ja, of moeten we dan bijvoorbeeld, kijk, voor hetzelfde geld, Curaçao doet ook mee. Misschien dat die wel ons gaan verrassen en dat zij met de beker naar huis gaan. Ja, dat hoort toch wel een beetje bij Nederland.
1: Deze is voor elke voetbalfan van heel Nederland. Het maakt niet uit voor wie je bent. Wij zijn allemaal voetbalfans.

Dat waren Rutger en Thomas hier op Hallo Kids Radio. Ja, want dat liedje wat je net hoorde was gemaakt voor hun allereerste bioscoopfilm. Maar inmiddels is het al bijna de beurt voor film nummer 2. Ja, want in de maand juni kan je hem gaan zien in alle bioscopen in Nederland. En nou ja, ik kan je verklappen, ben je fan van Rutger en Thomas, dan zou ik de radio in de gaten houden. Want misschien heb ik wel wat geregeld voor de prijsvraag. Maar meer zeg ik nog niet. Nee, want ik moet echt gaan afronden. Want anders dan komt straks het peuteruurtje te laat. Dat begint namelijk altijd om 9 uur op Hallo Kids Radio. Met muziek voor de allerkleinste. Ook leuk om naar te luisteren. En de rest van de dag hoor je natuurlijk ook nog heel veel leuke muziek. En ja, goed om te weten. Maar 's middags na schooltijd vanaf 3 uur hoor je de wereld van Studio 100. Met natuurlijk allemaal leuke Studio 100 muziek. En ook daar zijn wel eens prijzen te winnen. Maar goed, meer ga ik niet verklappen. Ik zou zeggen, laat die radio gewoon lekker aanstaan, zodat je het allemaal zelf kan horen. En morgenochtend, dan is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe ochtendshow.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
6: Aha!

0: Hallo,
1: wij zijn
0: Leonie
1: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei!
3: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: Roet.
1: Daar gleed hij met een vaartje tot het einde van het staartje.
0: Boom. Auw.

Ik ben Tonky van Tonky en Jack. En je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je onze liedjes hier ook voorbij komen.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Horridot? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Hoi, ik wil graag op de Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?
2: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Tijd om in te stappen. Want de bus gaat zo rijden.

0: De tovertuin op zijn kop. Het is nog heel vroeg in de tovertuin. Iedereen is nog heerlijk aan het slapen. Ook Woezel en Pip zijn nog heerlijk aan het dromen. Over het land van je ogen dicht.
1: Help! Wat gebeurt er?
2: Snel, Woezel! Naar buiten!
3: Hè? Wat is dat nou, Pip?
2: Ik weet het niet.
3: Ons hoek staat helemaal scheef. Hoe kan dat nou?
4: Dat is niet het enige dat scheef staat.
5: Help ons dan toch!
4: Woezel, Pip, help me eens overeind.
2: Wat is er gebeurd? Hebben jullie het gezien?
0: Mijn peertjes zijn zo geschrokken.
4: Nee, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven, maar dit is werkelijk ongelooflijk, toch?
3: Hè? Pip, het zijn die gekke bruine hoopjes. Kijk, ze zijn overal.
2: Misschien zit er wel een eng monster in. Een echt hoopjesmonster dat alles kapot maakt.
6: Een hoopjesmonster? In onze tuin?
2: Laten we hem wegblaffen, Woezel. Waf, waf, waf.
3: Pip, is dat niet heel gevaarlijk?
2: Maar hij maakt de hele tovertuin kapot. Het is maar één monster. En wij zijn met z'n tweetjes. We moeten onze tovertuin redden.
3: Je hebt gelijk, Pip. Dit is onze tuin. We komen je pakken. Wegwezen, lelijk hoopjesmonster.
2: Weg!
3: Zie jij hem?
2: Nee, hier is hij niet.
3: Ik kan hem horen, Pip. Hij komt eraan. Er komt die Pip. Als ik 3 zeg, dan pakken we hem. 1, 2, 3.

0: Hallo, allemaal.
1: Jij, je bent helemaal geen Alpjesmonster.
0: Nee, ik ben geen monster. Ik ben Molletje.
1: Oh, het is een Molletje. Wat heb jij ons laten schrikken, Molletje?
0: Oh, sorry hoor. Dat was niet de bedoeling. Ik ben op zoek naar een rustig plekje. En ik stoot hier overal mijn hoofd. Kan iemand mij misschien helpen? Ik zie het niet zo goed onder de grond.
1: Nou, Molletje. Welkom in onze tovertuin.
2: Hé, ik weet een mooi plekje. De zandbak.
1: Wat een goed idee, Woezel. Molletje, jij mag in onze zandbak wonen. Kom, graaf ons maar achterna.
3: Dag, Molletje. Dag.
4: Wat een lolletje, zo'n Molletje. Gelukkig was het geen hoopjesmonster.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Dit is het peuteruurtje.

Hoi lieve Hallo Kids radioluisteraars. Tonky hier, van Tonky en Jack. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk onze leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!

0: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Ah, hé, je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee, zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Mijn lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Ah, kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouter Co. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze leuk. Een reuze reis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat gebeurt er?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag, hè. Oh, waar wilt ge staan?
1: Oh, hier is een mooi plekje.
2: Maar dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo, hè, ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn, hè.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ik ben echt een super grote fan. Doei, groetjes Anne.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: spelen vandaag tikkertje in de tovertuin. Ze willen allebei heel graag winnen en ze letten helemaal niet op waar ze rennen.
1: Tikkie, jij bent hem!
2: Hé, hey, wacht! Ik krijg je wel, hoor. Kom hier!
3: Hé, hey, kijk eens uit!
2: Oh, sorry mannetje, ik vloog uit de bocht. Kom je uit je holletje?
3: Ja, ik kom wel even kijken of alles boven nog hetzelfde is.
2: Oh, nou, hetzelfde als gisteren hoor, molletje. Toch, Pip?
4: Nee hoor, niet helemaal. Kijk eens naar dat struikje. Daar hangt ineens een netje en er zit een grappig beestje in.
2: Oh, zo, moet je al die pootjes zien.
4: Ik weet wat dat is. Dat is een spin. En dat netje heet een spinnenweb. Dat is een huisje. Wat een gek huisje met die draadjes.
5: Ja, die draadjes die plakken. Zo vangt hij zijn eten. Vliegjes en zo.
2: Eeuw, vliegjes. Hoe kan die spin ook blijven hangen aan al die dunne draadjes?
5: Omdat die dunne draadjes ook supersterk zijn. Zo'n spinnetje kan er makkelijk aan hangen.
4: Ja, tuurlijk. Zo'n spinnetje misschien wel, maar echt geen, olifant.
3: Olifant? Die zijn hier toch niet?
2: Oh nee, en ik dan? Toetoetoe! Hier is Woezel, de olifant, met zijn grote flapperen. Ik wil ook in die webbedraadjes wonen.
5: Gekke Woezel.
2: Zie je wel, Pip en ik hadden gelijk. Er kan niet een olifant in zo'n webbedinges hangen.
5: Miauw, arm spinnetje. Nu heb je zijn huisje kapot gemaakt, Woezel.
2: Nou, dan maak je toch gewoon weer een supersterk huisje. Kom, Pip, we gaan naar ons huis. Dat is een stuk sterker. Ik denk dat ik een lekker olifantenmiddagdutje ga doen.

0: gaan zitten. Huh? Help, Pip! Een olifant op ons hok. Huh? Waar is nou die olifant? Oh nee, Pip, Pip, wakker worden.
1: Wat is er, Woezel?
0: We hebben het huisje van het spinnetje kapot gemaakt. En het is helemaal niet aardig van ons. Stel je voor dat er een olifant op ons huisje komt zitten. Dat vinden wij toch ook niet leuk?
1: Nee. Nee, dat is helemaal niet leuk. Arm spinnetje. Misschien zit er nog onder die struik, zonder huisje. Ga je mee zoeken, Woezel?
0: Spinnetje, spinnetje. Kom je in ons hok wonen in je webbedingetje?
1: Dan mag jij alle vliegjes vangen. Spinnetje!
0: Oh, spinnetje, je bent er nog.
1: Sorry, sorry, spinnetje. Dat was heel dom van ons en helemaal niet aardig.
0: Nee, maar we hebben wel een goed idee, spinnetje. En ik denk dat je het wel leuk vindt.
2: Woezel en Pip spelen met Spinnetje in zijn nieuwe thuis. Het hondenhok. Of eigenlijk, van nu af aan dus ook, het spinnenhok.
3: Woezel en Pip! Auw!
4: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Ik ben echt de grootste fan ooit.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: zijn superleuk. Groetjes van...
1: Koen.
0: Ja, en Senne.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 220, 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus. Ja. Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent. Ja, kijk, ja. In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja? Ja. Zoals wat dan?
1: Nou, langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.

0: heeft een rood kapje staat erin, omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
1: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter decorboek van jullie?
0: Nee. Je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
1: Geen probleem. Ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
0: Gaat het nog een beetje?
2: Zo, probeert je het record plashouden te verbeteren?
0: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
2: Oh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat, nu ben je af.
1: Dat is niet waar, hè? Oh. Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
2: Oh. Ja, zie je nou wel?
0: Sorry, reus, het is niet gelukt.
2: Nee,
1: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
3: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
4: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
0: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het sprookjesbos.
1: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
4: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
5: Ja!
1: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
0: Dat kan, maar...
4: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
0: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
1: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die kruipdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
0: Nee, is dat
1: dan ook...
0: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
1: Oh.
3: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
1: Ik kan niet het hoogste vliegen.
0: Nee.
1: Klein duimpje loopt het snelst.
0: Ja.
1: Maar wel met mijn laarzen.
0: Ja, maar dat telt toch niet.
1: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
0: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
1: Huh?
0: Er is toch iets waar je het beste in bent.
1: Ah ja? Waarin dan?
0: Nou, er is niemand in het hele sprookjesbos die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
1: Wat blief?
0: Je bent dus de sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
1: Echt waar?
0: Je mag in het boek.
1: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
0: Ja.
3: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: voor Perla Musica.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Oh, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar ze toe.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Efteling Theater presenteert de Weerman Woman Sion.
1: Ik ben de Weerman van.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Water. Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Ken jij een vis die kan fluiten? Nee? Ik ook niet.
1: De wereld van Studio 100.

0: of heel erg fluit.
1: Moe, zeg, wat hoor ik daar?
2: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
2: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
1: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: gaat bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

niet omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op

0: Nog een keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: op te vreten.
1: Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
2: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu non-stop.

0: lost the key. What's up? Yo, wie is die kabouter hier?
1: Geen tijd waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.
0: Als je blijft.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft een van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen, maar glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: O ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij? Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel.
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Je moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo

0: klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres Haitjo Oyosokoya te Haisaya.
1: Ik niet ken.
0: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
2: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
0: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
2: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
2: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
0: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
2: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
2: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
2: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
0: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk!
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
2: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf uit.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Ha, waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: Oh, de brutaliteit. Weggaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky-mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: Oh, de hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.
3: Nu was dat ding dus toch.

0: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
1: Ah, gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
2: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
1: Laat mij maar. Ik wil rusten.
0: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
1: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
0: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
1: Je bent teruggekomen. Waarom?
0: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
1: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
0: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
3: De keizer? Hij leeft! Hoe is het mogelijk?
0: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij...
1: Goedemorgen. Wat een prachtige dag is het vandaag.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Wow. Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen.

0: niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat. Maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er twee konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar smoeën.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo. En nu maar wachten op de koets.

0: datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Yeah.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, lakababoom, balakaboom, chuck.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!